Oké, okay, het orkest Pegasaya, kon ik maar even bij je zijn. Doe no? Dat is bij Venezuela. Esa guita usted, esa guita Reinaldo Armas, patur nos genera anguta gusta, joropo of canción andi llano, no? Canción llanero.